0: Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledig orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
6: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
6: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
6: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco, met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostandijzen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
9: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
8: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
10: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
6: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzee is.

0: Hallo, Jaksin, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
6: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
7: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
8: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
9: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: In dit Oostends dialect testen wij de kennis van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, in je woordenboek heb ik het woord klevig gevonden. Wat betekent het?
11: Wel, Edwin, klevig, een woord dat ik de laatste tijd minder gehoord heb, vroeger heel vaak. Het betekent vochtig en plakkerig. Je kunt dat bijvoorbeeld zeggen van het weer, het is klevig weer, het is klevig en wak. Dat merk je bijvoorbeeld aan het nat worden van handdoeken en kledingstukken die je wat laat liggen. Het is klevig. Maar het wordt ook gezegd van zo zwetende, vochtige handen, ja, kleftige handen. Ja.
10: Wordt het ook gezegd van stof, van handdoeken bijvoorbeeld?
11: Ja. Ze zijn klevig.
10: Ja. Bedankt Roland de Snerk en afspraak morgen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.

0: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
1: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
1: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Oren.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
11: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
12: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
15: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
0: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
15: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
15: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
0: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
15: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
13: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijze. Een bewuste keuze?
20: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
0: En werkt dat?
20: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
0: Wat ga je dit jaar maken?
20: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostendijze.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen, en Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
22: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
23: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
15: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
0: En dat zijn Oostendse bands.
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
15: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
13: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
25: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
26: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
27: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Gids Luc van Spijbroek wil het vandaag hebben over het krekengebied rond Oostende.
28: Ja, de Oostendse historische polders zijn een restant van de doorbraak van de duinen ten tijde van het beleg van Oostende. En dan zitten we in de periode 1601 en 1604. Het was een rumoerige periode waarbij de protestanten vanuit Oostende heel wat strooptochten uitvoerden in de regio. Dit kon natuurlijk niet blijven duren en de omliggende steden, Brugge, Kortrijk enzovoort, gingen een beklag doen bij de Spaanse landvorsten Albrecht en Isabella. Men besloot Oostende een lesje te leren, maar de Oostendenaars wisten dat dit ooit te gebeuren stond en hadden zich goed voorbereid. Een van de maatregelen was de omliggende duinen af te toppen, zodat de Spanjaarden geen voordeel konden halen uit die optimale ligging. Gewild of ongewild brak de zee door en drong het land binnen. Zo ontstond een heel systeem van overstromingsgebieden en kreken. Voor een optimaal zicht op deze kreken neem je best de groene 62. Nu een fietspad, vroeger dus een oude spoorweg naar Oostende, die nu omgebouwd is tot een groen, hedendaags veilig fietspad. Daar kan je de Sluiskreek, Catharinakreek, Zoutkreek en Keinaard zien. Om het overstroomde land terug te winnen op de zee werden dus dijken aangelegd. Een proces dat eeuwen geduurd heeft. Omwille van vooral militaire redenen werden de nieuwe dijken zelf regelmatig terug doorgestoken en komen herbeginnen. Namen van nu die verwijzen naar deze kreken zijn onder andere Groenendijkstraat, Leegaarsdijk, Zwanenlaan enzovoort.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
15: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
0: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
15: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
11: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
12: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de zeedijk, alle banken op de zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
13: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Ostalndijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostalndijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostalndijse. Een bewuste keuze?
4: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
4: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
14: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostalndijse.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hallo, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostalndijse. Een bewuste keuze?
4: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
4: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
14: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostalndijse.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
16: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
16: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
20: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
21: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
22: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
23: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostense bands.
23: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
23: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
6: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
24: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
25: Linda Dont, een van de eerste werken die destijds voor de Crystal Ship werd gemaakt, bevindt zich op de Oosteroever. Welk werk is dat precies?
26: Ja, dat is het werk van Guido van Helten, een Australiër, die een reusachtig portret geschilderd heeft. Het gebouw is een oude silo. Vandaag zit daar een architectenbureau. Toen Guido aankwam in Oostende, werd hij meteen geïnspireerd door de oude haven en door de omgeving. En hij lanceerde via het festival een oproep: wie kent er een visser? Norbert, een oude visser uit Oostende, reageerde en samen bezochten ze onder andere zijn boot, werden portretfoto's gemaakt en met die foto's ging Guido van Helten aan de slag. Het werk werd een hommage aan Norbert en aan de oude haven, een soort van nostalgie. Hij begon wel aan het werk, maar iedereen dacht, oei, zal hij dat bijtijds kunnen afwerken? Hij begon te schilderen, een superrealistisch portret dat op 5 dagen af moest zijn. Hij begon met 1 oog, dat nam al 2 dagen in beslag. Het tweede oog nog eens 2 dagen en toen begon iedereen te vrezen voor de haalbaarheid. Maar hij zei, vertrouw mij maar. En inderdaad, de rest van het gezicht stond er op 1 dag. Hij besteedt dus veel aandacht aan de ogen en dat zie je ook als je kijkt naar de tekening. Je kan de rimpels bijna voelen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
23: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostense bands?
23: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Welneskun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
23: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
12: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee regionieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
21: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
25: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
13: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
15: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
8: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat

0: Cultuuroostende, na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival, hebben we nu het Crystal Ship Festival.
1: Zodanig dat de bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers, moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
6: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
5: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
6: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxime Dong.
8: Ik ben Brenda Linskens.
9: Ik ben Bart Versleus.
10: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
5: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap.

0: Volksgezondheid om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
1: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
2: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, wat kun je ons vertellen over het woord dragen?
5: Ja, dragen, woord dat nog volop gebruikt wordt hoor, Edwin, dat betekent een barenswee. Zij doordragen. Zij zijn de Noorbeid gekomen, zegt men ook. Zij zijn de Noorbeid gekomen, betekent ze heeft haar weeën. Zij doordragen. Maar grappig vind ik, en je hoort het eigenlijk bijna niet meer, dat er ook nog bestaan een lei gedragen en een vols gedragen. Als je aan een vrouw vraagt, want wij mannen, Edwin, wij kunnen het moeilijk meemaken,
4: nee, die barensweeën.
5: Maar als je vraagt, waar heb je dan in feite pijn? Omdat het gezegd wordt dat het toch een verschrikkelijke pijn is. Waar heb je dan pijn? Dan zegt men meestal bij de barensweeën heb ik pijn in buik en rug. Verschrikkelijke pijn. Wel nu, dat wordt dan nog nader gespecifieerd als je dan werkelijk een wee hebt die veel pijn brokkend in de buikstreek, dan spreekt men van een lei gedragen. En als het voornamelijk de rug is, dan spreekt men van een vols gedragen. Ik denk, Edwin, want je ging die vraag misschien stellen, waarom vols gedragen? Wel nu, omdat je bij het baren van een kind eerder zou vermoeden dat de pijnen zich opeenstapelen in de buikstreek en niet in de rugstreek. Maar ja, dat hangt natuurlijk ook aan elkaar, letterlijk en figuurlijk. Hè?
4: Het dragen, we zijn weer op de hoogte. Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
6: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
6: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
6: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
6: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
9: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
6: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
6: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
6: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
8: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
16: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
17: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
11: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
19: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
18: En werkt dat?
19: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
18: Wat ga je dit jaar maken?
19: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
3: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostendijzen.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
18: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
6: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
18: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
18: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
18: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
18: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee regionieuws.
22: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
24: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
18: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
24: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
26: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
27: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn, Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
18: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
2: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Oren.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
18: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
22: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
26: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
17: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
28: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Stadsgids Mark Loy bespreekt vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
5: RMT en wagonlig. Dat zijn twee verwante begrippen binnen de wereld van de internationale passagierstransport over water en over het spoor. De Compagnie Internationale des Wagonlits et des Grands Express Européens danken we aan de Luikse bankier Georges Nagelmakers, wellicht in Luik Nagelmakers. Zijn compagnie kreeg de grote uitstraling met onder andere de Orient Express, de Venice Simplon Orient Express, de Train Bleu, die spoorde van Parijs naar Nice. De wagonlits, die waren actief tot in het Verre Oosten. Maar al rap, omdat de treinreis niet eindigde in het station, maar ter plaatse in een hotel, al rap was de wagonlits ook actief in het hotelwezen. En die hebben dan luxe hotels gebouwd in Cairo, in Istanbul, denk maar aan de Pera Palace in Istanbul, in Peking, in Nice, in Bordeaux en zelfs in Oostende. Voor de Eerste Wereldoorlog in de Belle Époque-periode bouwden ze op de Zeedijk het Hotel de la Plage en ook het Royal Palace Hotel werd door hen uitgebaat, zij het relatief kortstondig voor de Eerste Wereldoorlog. Net als de mailboten zelf waren de interieurs van die treinen gedecoreerd door architecten en kunstenaars. Maar vanaf de jaren 60 en zeker 70, met de popularisering van het luchtverkeer en de hoge snelheidstreinen, krijgt dat internationale treinverkeer het moeilijk en wordt het rollend materieel van de wagonlits verkocht. Tot 2006 had Oostende in de Vaartblekerstraat een werkplaats waar de wagonlits eigen wagons liet restaureren in een vroegere glorie. Vanaf 1971, bij de opstart van de RMT, verzorgde de wagonlits ook de catering aan boord van de ferries van deze maatschappij. Uiteindelijk was de mailboot het maritieme verlengstuk van de internationale luxe treinen. Vandaag is Oostende zijn ferryverbinding kwijt en zijn internationale treinen ook. Maar de haven die is er nog en ons station is klaar voor de 21ste eeuw na de renovatie. Nu de internationale nachttreinen weer aan interesse winnen en reizen over water ecologischer is dan door de lucht, wacht ons misschien nog een toekomst voor schip en spoor.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene heeft al twee afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
24: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
18: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
24: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
22: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
14: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
18: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
18: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
14: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
21: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
20: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
23: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
29: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
30: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
21: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
24: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
18: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
24: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
18: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
22: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
16: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
18: Ja. En werkt dat?
16: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij dat al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
18: Wat ga je dit jaar maken?
16: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
30: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
21: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
21: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
22: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
18: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
18: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
18: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
18: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
18: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
4: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
5: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
6: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. He.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
18: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
18: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
18: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
18: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
18: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
7: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
22: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
18: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
22: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
17: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
10: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
11: Gids Mark Loy, we hadden het eerder over burgemeester Adolf van Glabbeke. Wat heeft hij nog meer gerealiseerd bij de wederopbouw van Oostende?
19: Wel nu, naast de eerste steenlegging, en ik heb het er direct nog over, heeft hij een aantal andere dossiers opgestart. En legt hij onder andere de eerste steen van de Koninklijke Villa in 53, vak- en hotelschool 56, stadhuis, slachthuis, allebei ook in 56, het feest- en cultuurpaleis in 54. En hij is aanwezig als burgemeester, als koning Boudewijn in 56, de nieuwe autosnelweg en de eerste van het land trouwens, Brussel-Oostende inwijdt en inrijdt. Hij kan nog bewerkstelligen dat onder andere de bouw van het feest- en cultuurpaleis, het stadhuis, kunnen genieten van de staatssubsidies voor de geleden oorlogsschade. Maar hij moet helaas ook als minister van Openbare Werken aftreden als aan het licht komt dat hij het Brusselse studiebureau ARE Techniek begunstigd heeft bij de bouw van de vak- en de hotelschool. Want wat blijkt, zijn schoonbroer was directeur van dat bureau. Dat is aan het licht gekomen door een artikel in toenmalige dagblad Het Volk door de lokale journalist die onder de titel Een haar in de boter die relatie tussen de twee aan het licht bracht. Hij zal dus de school wel als burgemeester kunnen inhuldigen, maar niet meer als minister. En dan hebben we ook nog de inhuldiging van het feest- en cultuurpaleis 1958, op het einde van zijn bewind, in aanwezigheid van prins Renier en prinses Grace van Monaco.
21: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
20: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
11: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
20: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
23: Dit is Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
22: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
21: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
18: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
18: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
18: Kunstwerken

0: de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
3: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
4: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
7: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
7: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt.

0: In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
10: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11:00, aperitieftijd. Dus we noemen het ook apurolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands.
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
10: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
11: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
9: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
11: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de
5: de scheepvaart, de visserij?
6: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
12: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Breene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
1: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
1: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
9: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
5: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
16: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
18: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vandaag hebben wij het over het woord dibbe. Rolande Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het precies betekent.
20: In het liedje Zeg kwezelke wilde gij dansen, klinkt het: behijntjes en kwezelkens dansen niet. Behijntjes waren geen nonnen nog zusters, maar maten zich wel hun leven toe. Dus veel werken, vroom leven en algehele onthouding. Ook de kwezelkes waren beducht voor het vleeselijke, maar veelal was het meer uit de weg gaan voor een bepaalde taal en woordenschat, verschrikkelijk gefrustreerd als ze waren. Meestal wilden ze dan ook slechts onwaarschijnlijk de mannen mijden. Het Oostends voor zo'n kwezel is een dibbe. Als ze daarbij om de haverklap in de kerk zat, dan was ze een kerkedibbe. Het mannelijk hiervoor is een pilorenbieter of een nellig zandje. In Oostende lachte men nog wel eens smalend om een kwezel of dibbe, zeker als men wist dat ze stiekem, in de doek dus, wel eens durfde van een en ander genieten. Dan zei men, zes dibbe, joos, tot aan uw knies. Men kon er zelfs aan toevoegen, ze is nooit gebruikt, juist maar een beetje van voren. Platter voor een hypocriete kerkganger is zeker, en hou je nu even vast. Hi, met je tjemlismullen, je zult ook in de kerken schieten en top delligen steken.
19: Bijzonder rijk Oostends dialect zo te horen, Rolande Snerk.
20: Ja, dampend rijk.
19: Ja, dank u wel.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
21: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
21: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
1: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
1: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
19: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
3: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenham.
4: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
7: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
7: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
7: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
7: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
7: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC Het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
7: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
14: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
14: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
16: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
17: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
18: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
14: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
3: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
4: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
22: Gids Mark Loy, we hadden het eerder over burgemeester Adolf van Glabeke. Wat heeft hij nog meer gerealiseerd bij de wederopbouw van Oostende?
23: Wel nu, naast de eerste steenlegging, en ik heb het er direct nog over, heeft hij een aantal andere dossiers opgestart. En legt hij onder andere de eerste steen van de Koninklijke Villa in 53, Vak- en Hotelschool 56, Stadhuis, Slachthuis, allebei ook in 56, het Feest- en Cultuurpaleis in 54. En hij is aanwezig als burgemeester, als koning Boudewijn in 56, de nieuwe autosnelweg en de eerste van het land trouwens, Brussel-Oostende inwijdt en inrijdt. Hij kan nog bewerkstelligen dat onder andere de bouw van het Feest- en Cultuurpaleis, het Stadhuis, kunnen genieten van de staatssubsidies voor de geleden oorlogsschade. Maar hij moet helaas ook als minister van Openbare Werken aftreden als aan het licht komt dat hij het Brusselse studiebureau ARE Techniek begunstigd heeft bij de bouw van de vak- en de hotelschool. Want, wat blijkt, zijn schoonbroer was directeur van dat bureau. Dat is aan het licht gekomen door een artikel in toenmalige dagblad Het Volk door de lokale journalist die onder de titel Een haar in de boter die relatie tussen de twee aan het licht bracht. Hij zal dus de school wel als burgemeester kunnen inhuldigen, maar niet meer als minister. En dan hebben we ook nog de inhuldiging van het Feest- en Cultuurpaleis 1958, op het einde van zijn bewind, in aanwezigheid van prins Renier en prinses Grace van Monaco.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
25: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
24: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
25: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemeesch.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
24: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
24: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
24: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
24: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
14: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat dat ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
12: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
13: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
10: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
16: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
24: En dat zijn Oostendse bands.
16: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
24: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
16: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
17: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
18: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
24: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
18: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
17: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
27: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
24: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
2: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
13: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
24: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
13: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
24: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
13: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
24: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
13: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
24: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal.

0: die nu ook verdwijnen.
1: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is anderhalf uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
2: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
3: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt Cultuurschepen van Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd.

0: Weert op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
5: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
6: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
7: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Bij ons in de studio vandaag Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. En Roland, in je woordenboek heb ik daar een mooi woord wel gevonden, loswijken.
8: Loswijken is een werkwoord. Het doet natuurlijk denken aan het Nederlands losweken, iets losweken, een postzegel losweken. Maar het heeft daar niks mee te maken. In het Oostends betekent heel eenvoudigweg iets trachten af te troggelen, iets afhandig maken op een lepe manier. Bijvoorbeeld iemand zou daar een verzameling postzegels hebben. Je bent er verlekkerd op. Dan zou je zeggen, ken je die timbers losgewikt. Ik heb het kunnen verwerven. Ik ben erin geslaagd dat, ik gebruik nu nog een ander dialectwoord, Edwin, behazzelen. Kan dat behazzelen? Kan dat door losgewikt? Goh, kan dat van de deen kunnen loswijken? Ja. Ik heb het kunnen verwerven. Ik ben afgekomen gelijk een baar op sokken en kan het kunnen loswijken.
0: Ja, maar het heeft nogthans niets te maken met die effectief het losweken van postzegels.
8: Ja en nee. Het is zo dat het in het Oostends niet letterlijk is. Het heeft dus niks te maken met vloeistoffen en weken. Het komt daar natuurlijk wel uit. Maar bij ons wordt het dus overdrachtelijk gebruikt, figuurlijk gebruikt. Dus ik heb het kunnen afhandig maken. Ik heb het als het ware losgeweekt.
0: Ja, iets kunnen verkrijgen.
8: Ik heb het kunnen verkrijgen, ja.
0: Bedankt, Roland.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
1: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
1: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasha Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
14: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
15: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
17: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
18: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
19: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
4: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
14: Ja. En werkt dat?
4: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
14: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
21: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
14: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Willy Sommers.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
25: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
26: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
14: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
26: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is 80 euro per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
14: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
6: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
7: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van 18.000 euro betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
14: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
27: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
14: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
12: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
13: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Welkom bij het Oostends dialect. We praten met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag over het woord galeiboef. Wat is een galeiboef?
16: Ja, een galeiboef. Een woord dat ik veel gehoord heb toen ik klein was. Mijn vader heeft mij altijd verteld, mijn overgrootvader ook, een deel van zijn carrière doorgebracht heeft in de vuurtoren, dat hij vuurtorenwachter was. Ik heb er zelfs nog een foto van mijn overgrootvader en mijn overgrootmoeder voor een vuurtoren. Vandaar dat galeiboef een woord is dat ik al lang ken. Het heeft dus inderdaad veel te maken met een vuurtoren. Natuurlijk weet iedereen wat een galeiboef is. Iemand die op de galeien de riemen mocht hanteren als bestraffing voor bepaalde daden. Dat was dan een persoon, een galeiboef. En die had in de vroegere eeuwen een kledingstuk aan met streepjes. Wel nu, een vuurtoren, zo'n ouderwetse vuurtoren, Edwin, met streepjes, meestal rood-wit. Zie je het voor je ogen?
15: Ja.
16: Wel, dat werd dan ook een galeiboef genoemd, omdat de galeiboeven vroeger dergelijke kledingstukken droegen. Zulke sokken, zulke hemden met streepjes.
15: Ja, dus niet alleen een persoon die veroordeeld is, maar eigenlijk de andere benaming voor een vuurtoren.
16: Wel, Edwin, in het Nederlands is een galeiboef dus een persoon, een boef op de galeien. Je weet wel, die vaardig met die vele riemen. Maar in het Oostends is een galeiboef, niet om het even welke vuurtoren, een vuurtoren met lijntjes. Blauwe of meestal rode.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
15: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
15: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
14: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
1: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
14: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
1: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
15: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
20: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
14: En werkt dat?
20: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij daar al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
14: Wat ga je dit jaar maken?
20: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco, met vlaswijting.
15: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
3: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
4: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
5: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
9: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands.
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
9: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Dina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
11: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
12: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
12: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de Balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes, ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
6: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
13: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
14: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
15: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
15: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaré.
19: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
11: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
18: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7:00. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt. En dat allemaal vanaf 5:00 vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
15: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
15: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
22: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
23: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
24: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
12: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
12: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
26: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
26: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
25: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie.

0: hier bij Noordzee.
1: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maxima rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
7: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
7: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
3: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst €141 miljoen te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
4: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
5: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
6: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
11: Schepen van Essavens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7:00. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5:00 vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
5: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
5: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
5: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
11: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostandijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
13: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
14: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
15: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
16: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
17: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
17: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gael Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
21: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
22: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
23: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
23: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christophe Vermeijden.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
25: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
25: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
25: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
25: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
25: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
25: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
11: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
7: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
9: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
17: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
17: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Frank Dierkens.
27: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
11: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
12: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
14: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
19: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
20: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
21: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
23: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
23: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
23: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
11: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
27: Ik ben Haris Bratanus.
28: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
22: Deze middag speelt KV Dexmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van speel.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
9: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
9: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
6: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
8: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
9: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
10: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
11: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
14: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
2: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
14: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
2: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
14: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
2: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
14: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
2: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
14: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
14: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekgondel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
20: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
20: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus

0: Rotterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
6: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
7: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noord.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
8: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
11: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
12: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
13: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
13: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
13: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostendijzen.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Halemeesch.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
18: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
18: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
18: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar okay, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
11: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
20: Wij verhuizen naar januari op vraag van Vlaamse Audiovisie.
16: Visueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
20: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
22: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
22: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
23: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
23: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
7: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
18: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
18: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
8: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
9: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
23: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Twee twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
23: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
23: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
23: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
23: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
7: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
23: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
23: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Je zit in de Nossebelk. Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
19: Zes dibbe, Joos, tot aan uw knies.
2: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
19: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
2: Het Oostends dialect.
19: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
2: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
19: Een breiningsge dunne knijker.
0: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
15: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
15: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
21: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
21: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
21: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
25: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
26: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
28: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off.
4: Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands.
5: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
23: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
23: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
17: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
17: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
10: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
10: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
10: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
10: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen. Je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
7: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
11: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
12: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
13: Al is dat meer regelmatig staan, Marcel Vrok of ten of tander, maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in de kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het kurszaal opent op een bijzondere manier.
5: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet 1 concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
5: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
23: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
23: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
20: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
21: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bultstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
22: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
23: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
23: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
23: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
23: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
7: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
4: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
25: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
25: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, willen dieren...

0: er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
3: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
4: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
7: Ja. En werkt dat?
8: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
9: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostendijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie.

0: pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marleen. Radio Marleen was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
9: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11:00, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostense bands?
9: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
9: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7:00. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5:00 vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
4: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
4: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
5: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw eigenlijk, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
11: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
12: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
8: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om
13: Ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
14: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
20: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
21: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
22: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
14: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
14: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
14: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
14: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
0: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
14: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
0: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
14: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
25: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
4: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
6: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
14: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
6: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
14: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
15: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
14: En werkt dat?
15: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al... al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
14: Wat ga je dit jaar maken?
15: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
16: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.

0: RMC Regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands.
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
7: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
8: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
16: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
17: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
11: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
12: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
12: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
12: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
12: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
12: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
12: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
10: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
11: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs. Die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
3: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
3: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
12: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
17: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
17: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
19: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
19: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al... al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
19: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
20: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
22: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
23: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
24: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
25: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het

0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
1: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan. En zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
11: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
12: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
13: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
14: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
5: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
5: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
5: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
5: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
6: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
3: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
4: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
5: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet 1 concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael Van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
9: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
8: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
4: En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
11: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren. Zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
16: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
16: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
18: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
19: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
20: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel, De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
4: En dat zijn Oostense bands.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
22: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
22: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
5: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
6: In Middelkerken investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
7: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
24: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
24: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
24: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
24: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
24: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
24: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
11: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
16: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
16: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurstaal opent op een bijzondere manier.
3: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
3: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7:00. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5:00 vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
16: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
16: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
16: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
16: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
11: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
9: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
15: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
17: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
17: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
25: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
25: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
27: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
28: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
9: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
29: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Ja. En werkt dat?
29: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar maken?
29: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
11: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
21: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof. Bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag. Iedere zondag van juli tot en met september. 13 keer. Om 11 uur. Aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands.
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
3: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
4: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
5: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
8: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd.

0: grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
8: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond komt Dana Winger naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7:00. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5:00 vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag

0: zat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de InSource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie... pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
10: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
16: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
17: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
18: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
19: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
19: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
22: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
22: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
22: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
8: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostlandijzen.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
24: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
25: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
26: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands?
5: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regionieuws.
6: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
28: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
28: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
12: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
15: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
15: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
15: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
15: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
15: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
15: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
8: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
18: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
19: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
20: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
22: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het kurszaal opent op een bijzondere manier.
5: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
5: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
29: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
30: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
31: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
21: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
22: Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
21: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de Zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael Vanille.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
3: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
4: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
5: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
6: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijse, een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
9: En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
9: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
11: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijse.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
17: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11:00, aperitieftijd. Dus we noemen het ook apurolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands.
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
17: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
5: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
7: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
8: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
9: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
10: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
10: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
10: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
10: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
10: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunther Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
17: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
18: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
19: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later,

0: rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledig orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
9: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer.

0: Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
3: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
4: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
5: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
6: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
10: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
9: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
10: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
16: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
9: Ja. En werkt dat?
16: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
9: Wat ga je dit jaar maken?
16: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
17: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostlandijzen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
19: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
9: En dat zijn Oostense bands.
19: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
19: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
20: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
21: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
22: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt tweewekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
23: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
23: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
5: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan een letterlijke zin.
6: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
9: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
9: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
9: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
9: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
17: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
19: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
19: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee regionieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
3: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
4: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
9: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
14: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
14: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond komt Dana Winger naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
16: Ja. En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
16: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
9: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostandijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
19: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
20: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
14: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
21: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
16: En dat zijn Oostendse bands.
21: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonoomkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
16: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
21: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri de Maree.
23: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
16: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
24: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Noordzee regio nieuws.
24: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
16: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
24: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
22: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
7: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
22: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
22: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
7: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
22: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
7: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
22: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
22: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
9: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7:00. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5:00 vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
21: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
16: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
21: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
10: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
12: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
13: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
16: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
9: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
24: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
19: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
20: Maar ik heb er een parodie op. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
24: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
26: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
26: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen.

0: dus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
7: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
6: Ja. En werkt dat?
7: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
6: Wat ga je dit jaar maken?
7: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
8: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
3: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
4: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
5: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van

0: Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
6: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
6: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
11: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee Dagklapper.
8: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
12: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
14: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
15: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
16: En de blonde bitsy en de bitsy brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
17: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
13: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
24: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
25: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
6: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
0: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
0: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
22: Noordzee regionieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Dit is Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
11: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
13: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
26: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
3: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
4: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
4: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
10: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11:00, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands.
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
10: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7:00. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt. En dat allemaal vanaf 5:00 vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
12: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
12: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
14: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
15: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
16: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
17: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
9: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
17: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
17: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
17: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
18: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
20: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
10: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maximaal rond 22 graden.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
22: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
22: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marcel van Tilt.
24: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
26: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
21: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
3: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
4: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
15: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
14: Ja. En werkt dat?
15: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
14: Wat ga je dit jaar maken?
15: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
16: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostendijzen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
18: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
20: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook apurolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
20: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar.

0: Regionaal Nieuws.
1: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
2: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
3: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
4: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
6: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versluis.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zeg

0: ten opoestaande. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
5: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
6: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
14: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
15: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
16: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
0: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
0: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al twee afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
20: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
20: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
22: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Ja. En werkt dat?
22: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al... al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
22: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
23: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
25: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
26: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
27: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
28: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierrol helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands.
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
8: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
11: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
27: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
27: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
13: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
13: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
13: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
13: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
14: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
17: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
4: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
20: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
20: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
19: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
23: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
0: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
0: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
19: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
6: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
6: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
13: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
9: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
11: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
1: Ja. En werkt dat?
2: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren. Zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
26: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
26: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
28: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
29: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
30: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands.
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
14: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
18: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
18: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
14: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen.
21: De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
4: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
6: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. 11.

0: kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
1: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
1: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
1: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
1: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
1: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
1: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio
5: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Bratanus.
10: Ik ben Christophe Vermeijden.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15

0: december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: En info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
6: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
7: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
10: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
11: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
12: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
13: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
14: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
14: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
19: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
20: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen, een bewuste keuze?
21: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
7: Ja. En werkt dat?
21: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
21: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
5: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
23: Ik ben Haris Bratanus.
24: Ik ben Christopher Meijer.
25: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
0: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
0: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
4: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
6: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de 3 hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
24: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
23: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
24: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
10: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
23: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
14: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
23: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
14: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
23: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
14: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
23: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
14: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
23: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
14: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
23: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
14: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
23: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
15: Regionaal nieuws en info.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
0: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
23: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
20: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
26: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
27: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende.
5: Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
23: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
23: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
23: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
23: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
6: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
23: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
2: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
9: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
10: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
11: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
15: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
2: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
23: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
2: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
11: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
25: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
28: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
23: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
28: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
15: Regionieuws.
11: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn,
5: Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
14: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
17: Cultuurmensen, dat zijn doeners, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
18: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
27: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook apurolokaal.
26: En dat zijn Oostendse bands.
27: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
26: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
27: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
1: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
26: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
1: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
23: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
8: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes, ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond komt Dana Winger naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
5: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
7: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
8: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
9: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau, voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid

0: slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
5: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
6: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
7: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
0: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
0: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.

0: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder dorst en lucht of zeetje niet meer kunnen leven.
1: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
8: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
9: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
10: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de 3 hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
7: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
7: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
17: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur. Aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands?
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten. Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
17: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma, maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
7: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
19: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
20: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast.
0: In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
21: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
21: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
21: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
21: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
21: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
21: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en de radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
8: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
10: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
11: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
17: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
17: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
12: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
12: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
6: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
9: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
14: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
15: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
18: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
18: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
8: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
8: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands.
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
20: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
21: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
22: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
26: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
26: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
23: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
28: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
29: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
30: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
23: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
30: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
30: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
30: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
30: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
30: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
30: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
8: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau, voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
8: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
10: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
11: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
12: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs. Die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
3: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
3: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja,

0: Redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
9: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
11: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
11: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
13: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
14: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de

0: Of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
4: En dat zijn Oostense bands.
5: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Je zit in de Nossebelk.
3: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
11: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
3: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
11: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
3: Het Oostends dialect.
11: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
3: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
11: Een breiningsge dunne knijker.
12: Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
13: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
12: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael Vanille.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
18: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
18: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
18: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
18: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
18: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
18: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek. Nieuws.

0: Noordzee regionieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
3: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
4: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
5: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
7: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
7: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
12: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
13: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
14: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
15: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
21: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
22: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
23: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
24: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
24: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
24: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
25: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
25: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
20: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
7: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor het Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
11: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
11: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
11: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
11: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
11: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
11: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
12: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
14: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
14: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
24: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
24: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Regionieuws.
14: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
12: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
6: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
13: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
17: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
22: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen, Alain Lineel, maar er komen erbij.
26: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
26: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
20: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
27: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
28: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
9: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
27: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
27: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort

0: Gabouw hier.
1: Ik ben David Nassus.
2: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
3: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
7: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook apurolokaal.
6: En dat zijn Oostense bands.
7: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
6: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
7: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
10: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
11: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
12: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.
0: Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de

0: Creaties van Ostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
3: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
3: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis. En in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes, ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
10: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
10: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
10: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
10: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
11: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek. Nieuws en info, altijd.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
14: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
15: In Middelkerk investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
16: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt tweewekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
21: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan die iets Oostende bijgebracht hebben.
22: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementen.
4: appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
18: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
22: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
22: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
18: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
25: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
25: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
18: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
6: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
7: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
8: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
12: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
12: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
12: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
11: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
26: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
26: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis voor de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
5: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
7: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag lopen trot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
8: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
10: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
10: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
17: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de grote kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
18: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
15: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
15: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
5: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
23: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
23: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.

0: RC Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
3: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
4: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
5: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
9: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands.
3: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt. En dat allemaal vanaf 5:00 vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stads

0: toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
0: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes, ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
4: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
5: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
6: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste

0: voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
9: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
12: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot-VG, periode 1907-1981.
13: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
14: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
16: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
16: Het is met een volledig orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
9: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hallo, I'm Dario Durja.
20: Ik ben Frank Jongbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
9: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oostendse conferentie is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
20: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
22: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassen onderwijs op secundair niveau aanbiedt.
23: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
25: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
25: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
15: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
7: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
7: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Regionieuws.
9: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
16: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
16: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
16: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
12: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
13: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
14: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
26: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
19: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
26: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
28: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
30: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
17: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
19: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
18: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
20: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
21: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.
4: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels, wat is dat precies?
22: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
19: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
22: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
19: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
22: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
19: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
22: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
19: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
22: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
19: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
22: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
10: En dat zijn Oostendse bands.
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene heeft al twee afvalstraten. Schepen
3: Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
12: Je zit in de Nossebelk.
13: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
12: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
13: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
12: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
13: Het Oostends dialect.
12: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
13: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
12: Een breiningsche dunne knijker.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
14: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Lineel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
19: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie. En dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
18: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
20: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Beste Noordzeemensen, ik wil jullie eerst en vooral in herinnering brengen dat het Oostense woord voor pantoffels sluffers is. En dat bepaalde pantoffels, turnpantoffels bijvoorbeeld, ook kajuten mogen genoemd worden. Maar nu eerst over die sluffer. Dat komt voor in een leuk woord, namelijk ons woord voor een volksbal of een volksfeest. Was er in vroegere tijden een bal in het casino, dan gingen de volksmensen bij de ingang kijken naar die mooi opgedirkte feestgangers, naar hun haar, kledij en schoenen. En dat waren chique en dure schoenen. Vandaar dat, als die gewone mensen ook eens naar een bal konden trekken, in de Nieuwe Zolen bijvoorbeeld, dat er dan gedacht werd aan hun minder te prijzen schoeisel en dat de naam voor een volksbal werd een slufferbol.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
22: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
22: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
22: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
22: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
22: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
22: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
4: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
23: Ik ben Timmy van Assen.
24: Hallo, I'm Dario Dörda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
4: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
8: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
10: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alleen Lineel, maar er komen erbij.
13: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
13: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
6: Nieuws en info aan de kust.
14: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel... in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme, Nico Geldof.

0: verminderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
5: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
7: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
8: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
9: Wij waren permanent met 4 inspecteurs, onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostense bands.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
11: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
12: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
13: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Tijd voor het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Vandaag vernemen wij alles over het merkwaardige woord een theetotter. Roland?
15: Ja, Edwin, ik vind het inderdaad een eigenaardig woord. Ook een grappig en plezant woord. Het is trouwens een staaltje van volksetymologie. Theetotter. Door de vooruitschrijdende beschaving is dit woord thans nagenoeg bij iedere Oostendenaar vervangen door geheel onthouder. Zo iemand die zichzelf alles onthoudt, die verstoken blijft van alcoholische dranken, en tabakswaren. Sommigen denken zelfs dat een geheel onthouder ook niet aan de vrouwtjes denkt, maar dat is ten onrechte. Uit theetotter is het wien die niet smaart en taart, die geen straffe teusjes drinkt en niet smoort. Vanwaar nu dit speciale woord? Men gaat denken aan de drank thee, omdat hij geen alcohol tot zich neemt, maar wel bijvoorbeeld thee. En dan moet dat totter maar voorstellen dat hij de thee zo aanhankelijk is dat hij een theepot of een theekopje uit loutere liefde zou omhelzen. Maar nee, theetotter is het Engels teetotler, wat geheel onthouder betekent en dat met zoveel andere Engelse woorden in het Oostens verzeild is. Ik noem bijvoorbeeld chatroom voor kaartkamer van de schipper, stowaway voor blinde passagier of verstekeling, shikkels voor schakels of schalmen van een ketting, enzovoort. Het Engels teetotler slaat op een persoon die teetotal is. En dat betekent voorstander van het nooit drinken van alcoholische dranken. Bij ons is er dus het evenmin roken bijgekomen. Met volksetymologie werd dan uit teetoteler theetotter gemaakt, omdat dit de Oostendenaars zinvol en betekenisvol leek. To go on the wagon is ook Engels voor het stoppen met alcohol drinken. Veelal gebruikt men dit woord als iemand zijn drinkgewoonten afgeschaft heeft. Veelzeggend is dan bijvoorbeeld het Fries voor dit begrip. In het Fries zegt men, voor geheelandhouder, een ofskaffer. Iemand die het afgeschaft heeft. Nu bij ons, het theetotter is dus een geheel onthouder.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostense bands.
3: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
14: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee Regio Nieuws.
20: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor Dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
10: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
22: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
23: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
19: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
19: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee
20: Regionieuws. Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
20: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
7: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen van Essavens, bedankt voor het gesprek.
19: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee Regio Nieuws.
20: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
15: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
25: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
26: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
16: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
20: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
20: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
18: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
4: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
21: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Dit is het Oostends dialect en vandaag, Roland, praten wij over het woord orensausen. Wat kun je ons daarover vertellen, over die orensausen?
28: Orensausen, ik persoonlijk, ik zou het waarschijnlijk niet lusten, maar mijn vrouw zou er dol op zijn, omdat zij graag de orens en de poten van een zwin in een nutsepotje eet. Orensausen, dat is eigenlijk dus, zoals het woord zegt, een saus, een gerecht van varkenspoten en oren die gestoofd worden. En dan steekt men daar flink wat ajuin bij. En vroeger ook gewekte rozijnen. En nog een en ander, bijvoorbeeld, het konden ook gedroogde pruimen zijn die men erbij deed. Dus een geheeltje van zoet en minder zoet.
27: Ja, het is eigenlijk meer dan saus, hè? Het is eten eigenlijk.
28: Het is eigenlijk vol eten, ja. Oren en poten van het varken, hè? Met zoetigheid erbij. Oren, saus.
27: Smakelijk, Roland. Ja.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Hè. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
20: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Hè. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
19: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
20: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
13: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
14: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
15: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
22: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk gewoon. En wij blijven op onze 2 euro.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs. Die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
27: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
19: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
20: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
17: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
17: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Radio Noordzee.
19: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Noordzee Regionieuws.
20: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
18: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
2: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
18: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
2: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
18: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
2: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
18: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
2: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
18: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
18: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
20: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
18: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
2: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
18: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
2: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
18: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
2: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
18: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. Het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
2: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
18: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
18: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
20: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regionieuws.
20: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
20: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
21: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
24: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
25: Wel, vandaag is een woord dat ik altijd mooi gevonden heb. Zeker omdat het met zijn klanken, zo dicht bij wat het moet voorstellen, aanvoelt. Het is het woord zompig. Zompig doet denken aan zacht en vocht. En inderdaad, zompig dat is vochtige grasgrond. Zompig betekent vochtig of drassig en wordt in de inzonderheid gezegd van weiden. Als men zegt Tjor was vroeger zompig, dan bedoelt men dat de polders ten zuiden van Oostende, tussen Leffingen, Stenen en Snaaskerken,

0: woorden zop en zoppig. Niet-Oostendenaars moeten namelijk weten dat zop staat voor sap. In vele gevallen werd de A-klinker in de West-Vlaamse dialecten een O. Vergelijk maar, alle is olle, een bal is een bolle. Maar we kennen dit verschijnsel in zonderheid daar waar een A voor een L komt. Vergelijk, een valk, een volke, een balk, een bolke, kalk, kolk. Zompig, een mooi en interessant woord.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
10: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
10: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden.

0: opnoemden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
3: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
4: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerdegem, Breedne, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
5: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
9: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
15: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
16: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
16: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
18: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de drie gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
19: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
20: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
8: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Hallemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
3: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
4: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
22: Alles dat meer regelmatig staan, dus Marcel Vrok of ten of ander, maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Gids Mark Looy, we hebben het vandaag over het Feest- en Cultuurpaleis, gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.
25: Ja, de voorgeschiedenis. Het stadhuis brandt af in mei 40. Door Duitse brandbommen, een nieuw stadhuis. Komt er dan op het gedempte derde handelsdok, nu Mercatordokken. En in het najaar 54 besluit de gemeenteraad tot de bouw van dat feest- en cultuurpaleis. Om nog te kunnen genieten van de gunstige staatskredieten voor wederopbouw, moesten ze wel voor 1 januari 55, dus een paar maanden, het ontwerp en de aanbestedingsdossiers goedgekeurd krijgen. Luc Vierin, dus een Bruggeling, een Brugse architect, en de Oostendenaar Bernard Christiaans, die moeten dus de plannen zien te klaren in 40 dagen. Van Glabbeke wilde van dat Feest- en Cultuurpaleis een paradepaardje maken in het vooruitzicht van de verkiezingen van 1958. Maar het werd een miskleun. Architecturaal, de architect had geen ervaring met zo'n groot en complex gebouw. In 56 wordt dan wel de eerste steen gelegd. Dan krijgen ze nog de winterellende bij het bouwproces. En in 58 hebben we dan die inhuldiging. Maar waren de werken bij lange nog niet af. En dan zien we, en dan schrijft ook, en dat wil ik wel nog even aanhalen, Marc Dubois, die over die wederopbouwende tentoonstelling vorige zomer heeft georganiseerd. Het hele representatieve gedeelte van het feestpaleis, gebaseerd op een voorbijgestreefd bouwprogramma voor onrealistische visioenen van luisterrijke feesten, bals en chique ontvangsten. Dus het was volledig voorbijgestreefd, er waren veel verloren ruimtes, het gebouw was niet aangepast aan de noden waarvoor het moest dienen. Uiteindelijk is het in de laatste jaren verbouwd tot winkel, galerie, er kwamen appartementen en lofts en zo meer. En de bijaard die is wel gebleven, maar bevindt zich nu in erbarmelijke staat. Toch wel een gloriepunt, de opening gebeurt door prins Renier en prinses Grace, 25 juni 58. Zij komen naar de wereldtentoonstelling in Brussel kijken en de sluwe van Glabbeke kan ze toch even naar Oostende omleiden om hier die opening bij te wonen. Ze worden geestdriftig toegejuicht van op het balkon van het feest en Cultuurpaleis en in hetzelfde jaar verliest Van Glabbeke de verkiezingen tegen Pikkers.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
16: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostense bands.
16: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse band die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
16: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemeesch.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
16: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
16: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
12: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
14: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
26: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
13: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
15: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabouwlier.
18: Ik ben David Nassens.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
27: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
27: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
15: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
27: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
27: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
3: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
4: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
26: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
15: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
16: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
16: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
6: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
6: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
15: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
21: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
27: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Dirk Beirens, in het Leopoldpark bevindt zich een gouden leeuw. Hoe zit dat in elkaar?
22: Ja, die gouden leeuw sloeg vroeger groen uit. En die bezoek ik vaak met mijn kleinkinderen als ik ze van school haal. De gouden leeuw bevindt zich nu op de hoogte ten opzichte van de kiosk in het Leopoldpark. Op het eilandje zegt men ook wel eens. Het Leopoldpark, bijgenaamd de Nof. Die leeuw heeft niks te maken met het militaire aspect van de vestingen rond Oostende, maar is een overblijfsel van een internationale tentoonstelling over hygiëne en veiligheid. Onder andere de brandweer en de reddingsdiensten aan de kust kwamen aan bod daarbij. Dat de leeuw, die eigenlijk een leeuwin is, het symbool was van de veiligheid, wordt benadrukt door het feit dat tegen haar flank zich een welpje bevindt. Er was nog een hert ook, maar dat is ondertussen verdwenen.
8: En van wanneer dateert die gouden leeuwin?
22: De leeuwin dateert van 1888, dus al volop Belle Époque periode in Oostende. Als je rekent dat de Belle Époque in Oostende begon ongeveer rond 1880, toen het eerste grote casino-kurszaal begon te draaien. En die periode eindigt met de dood van Leopold II in 1909, maar officieel eigenlijk in 1914 als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
9: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
16: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
12: En dat zijn Oostense bands?
16: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
12: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
16: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
15: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
16: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
12: En dat zijn Oostense bands.
16: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
12: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
16: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
4: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
10: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
13: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
16: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
20: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
16: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
2: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
2: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is 80 euro per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
6: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
6: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
10: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
11: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En...

0: buizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
5: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
8: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt.

0: Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
4: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
5: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
6: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Lieve Ternier, je hebt het vandaag over de bouw van de Heilig Hartkerk op het Westerkwartier.
8: Men had een plek voor die kerk uiteindelijk gevonden en in 1913 in de zomer begonnen ze met de bouw. Op houten palen van 9,5 meter, ingebetoneerd in baksteenbrokken. Dus die kerk staat op palen, veel mensen weten dat niet. Maar toen brak de oorlog uit en de kerk stond er zonder toren. Na de oorlog hadden we in Oostende een socialistisch en liberaal stadsbestuur. En de kerk afwerken was geen prioriteit. Bovendien waren de kosten verdubbeld ondertussen. Maar er kwam uit onverwachte hoeken een oplossing. De Josephinen die wettelijk verplicht waren van het 7e en 8e leerjaar in te richten, hadden plots geen plaats meer voor om die parochie onderdak te geven. En die kerk die moest verder afgewerkt worden. Men moest de bouw hernemen. Want er waren ondertussen 10.000 gelovigen. En die is dan in 1924 afgeraakt, in gebruik genomen en in 1928 definitief ingezegend. Maar pas in 1937 zijn de kreek gedicht en de krotten afgebroken zoals overeengekomen was in de conventie. En pas na de Tweede Wereldoorlog was de hele buurt gesaneerd.
7: En die kerk op het Westerkwartier, hoe heet die kerk?
8: Dat was de Heilig Hartkerk, de Heilig Hartparochie. Dat is nog altijd de belangrijkste kerk en momenteel de enige katholieke kerk op het Westerkwartier.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
0: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
0: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
0: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
0: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
10: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
8: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
7: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
8: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
10: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
11: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
12: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.
14: Tijdens de 11e editie van Ostalndijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostalndijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
20: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
21: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
16: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
2: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
26: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
27: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
28: De visstrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een kans gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag het woord pekelteven.
30: Ja, pekel, dat is natuurlijk zout. En dat was de belangrijkste methode om vlees en vis te bewaren. Pekelen, waarin je ook het Engels pickles herkent. Pekelteven is een onhebbelijke vrouw, is een feeks, een helle brok, een helle veeg, dus een antipathieke vrouw. Pekelteven doet mij altijd denken ook aan een woord dat er sterk op gelijkt, pekeloeren. Pekeloeren, dat is dus een stravenoeren.
29: Ja. Het woord teven wordt ook afzonderlijk gebruikt, zonder pekel ervoor.
30: Ja, dat zit Nederlands teven. Teven is een vrouwelijke hond. Wel nu, het wordt ook gebruikt voor vrouwen of voor vrouwen die feeksen zijn. Hè. Ja. Dus je kunt zeggen het teven, maar misschien is het nog mooier van te zeggen dat ze pekelteven.
29: Negatief geladen woord toch?
30: Zeer negatief.
29: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
7: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
7: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
7: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
29: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Regionieuws.
5: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met twee seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
12: Het gaat over in feite over het Van Nestegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud VG, periode 1907-1981.
13: Ja, dus de komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
14: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
13: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
13: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
27: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
27: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
7: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
7: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
7: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen. Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels? Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
29: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
5: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
3: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
19: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
20: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. En ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
13: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
13: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
21: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
21: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
22: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
23: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
16: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Katjenietend is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen wij van Roland de Snerk.
24: Ik denk aan onze vele kinderspellen van toen. Vele daarvan werden katje genoemd. Dit woord heeft niks met het gelijknamige dier te maken. Wel alles met het Frans voor verstoppertje, cache-cache, met een dialectische uitspraak katje. Katje was dus oorspronkelijk ook bij ons verstoppertje. Tot men alle spelen die van ver of dicht verwant hiermee waren ook katje ging noemen. Omdat ze alle katje gingen heten, noemde men voortaan verstoppertje katje duk. Het klonk dan ook bij het tellen, door degene die moest zoeken, hè. Duk, duk, duk, je de bubbel op je buk. En ook, die niet weggedoken is, is eraan. Tikkertje zelf werd dan katje nietend, omdat er geen speciale verwikkelingen waren, dus katje niet. zoals wel het geval was bij Katje Slange, Katje wat uit kriegt, Katje Fair enzovoort. Ik leg er enkele uit. Eerst een variant van gewoon tikkertje. Men moest niet proberen te tikken met de hand, maar wel met een te gooien bal. Dat was Katje Boem of Katje Bolle. Bij Katje Fair mocht men niet getikt worden als men ijzer aanraakte. Bij Katje Zulle mocht men niet getikt worden als men op een dorpel stond. Mocht dat niet als men gehurkt was, dan was het Katje Nuk. Mocht dat niet als men roerloos bleef staan, dan was dat Katje Stambeeld, enzovoort. In mijn Oostends woordenboek heb ik er 24 kunnen bijeenzamelen, met daarbij 29 verschillende termen. Zo was Katje op zijn Engels ook Katje Tot. Een ideaal kinderspel voor de prepuberteit. Zo ongeveer het laatste kinderspel dat we als opgroeienden spelen was Katje wat uit krieg. Waarbij je kon op vele plaatsen van het lichaam aangeraakt worden. We hebben toen inderdaad veel gelachen, ons altijd geamuseerd.
29: Geen katjes om zonder handschoenen na te pakken.
24: Dat was inderdaad het geval, hoor.
29: Bedankt, Rolande Snerke.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
6: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt twee wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende.

0: Nieuws.
1: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de visie 2 lichtbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
2: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
3: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
4: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
7: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren. zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
7: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja,

0: Dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
9: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostense bands.
9: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
9: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
6: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
7: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
13: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
13: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
15: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
16: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei, want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
17: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk. Anne Boutin Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: We bladeren in het dikke Oostends woordenboek samen met Roland de Snerke. Roland, en we blijven hangen bij, volgens mij, een werkwoord, of smieten.
19: Wel ja, of smitten. Er zijn zoveel werkwoorden met smitten. Butten smitten, wegsmitten, of smitten, enzovoort. Of smitten, dat betekent in feite afbreken. Zijn door een nus of gesmeten. En vermits het betekent een huis doen verdwijnen, is het duidelijk, Edwin, dat of smitten ook gedurende de oorlog gebruikt werd met de betekenis van plat bombarderen. Als dus een bom op een huis viel, dan zei men dat dus is of gesmeten. En dan ging het zelfs nog verder. Als dan iemand bijvoorbeeld ten gevolge van een bom of shrapnel of zo een been of een arm gedeeltelijk of helemaal verloor, dan zei men ook, je zijn bijen of gesmeten. Dus allemaal van dat oorspronkelijke of smitten doen verdwijnen dus.
18: Ja, nogal negatief in feite.
19: Ja.
18: Ja. Bedankt, Roland de Snerke.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
13: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
13: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
13: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
13: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
18: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
7: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
8: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
24: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
26: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
26: in het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
13: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
13: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
5: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
6: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
7: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael van Nie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
13: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
14: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd, vind ik. Vind het echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek Roland de Snerk. En vandaag gaan we veronderstel ik de culinaire tour op Roland met het woord miljonairsausen.
16: Ja, Edwin. We hebben alles gehad over de zogenaamde volksetymologie. Je weet wel, de volksmond verandert een moeilijk woord tot iets duidelijkers, iets begrijpelijkers, iets beeldenders. Een merkwaardig voorbeeld hiervan is heel zeker ook miljonaire sausen. Een vervorming door het volk van mayonaise. In de vorige eeuw waren de meeste mensen zo arm dat ze zeker nooit een ei gingen vermorsgen in een saus. Mayonaise zag men toen ook enkel op de tafels van de rijken. Vandaar dat het door de meesten van ons als zeer lekker bevonden sausje miljonaire sausen genoemd werd. Je zag die enkel bij de miljonairs. Het woord mayonaise is nog niet zo verschrikkelijk oud. In vele woordenboeken van het begin van deze eeuw werd het nog niet eens opgenomen. Over de oorsprong heb ik twee versies, die eigenlijk wel op hetzelfde neerkomen, maar enkel qua datum verschillen. Het grote eiland van de Balearen, voor Spaans Catalonië gelegen, heet Mallorca, waarin we Major herkennen, het grote. Het iets kleinere, Menorca, en daarin horen we dan Menor, kleiner. De hoofdstad van Menorca is Mahon. Franse troepen hadden Mahon bezet in 1756 en brachten vandaar de lekkernij mee, die aanvankelijk mayonaise was en later mayonaise, in het Frans met twee innen. Een zeer gangbare uitleg is dat Menorca gedurende de continentale blokkade in de tijd van Napoleon, die continentale blokkade van de Engelsen, dat de inwoners van het eiland aangewezen waren op de eigen producten. Dat waren onder meer eieren en olie. En ze stelden daarmee een goedje samen dat later mayonaise genoemd werd naar de hoofdstad Mahon. Nu, wat er ook van zij, miljonaire sausen met een stripje mosterd erin vind ik zelf zeer lekker.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
15: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
12: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
12: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
15: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor 2 sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
22: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
4: zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
12: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
12: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
12: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hello, I'm Dario Durda.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
5: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
5: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
8: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
25: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands.
25: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
25: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
11: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
13: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen.

0: Oostendse tradities, terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
10: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
11: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
12: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
5: Gids Greet Lemajeur, we hebben het vandaag over de werken van Leon Spiljaard voor 1916. Er zijn een aantal belangrijke werken van hem.
13: Spiljaard is vooral te zien in een museum met een aantal van die werken die dateren van voor 1916. Onder andere stillevens met een eigenzinnige schikking. Zelfportretten die eigenlijk door het feit dat hij werkt met een spiegel en met licht, die ook een heel speciaal effect geven, nogal een beetje afgrijnzelijk.

0: Een beetje een hersenschim. En dan heb je de windstoot die refereert naar de grafieken van de 19e eeuw, waar ze vrolijk de rokken in de wind laten waaien. Maar hier geeft het echt meer een expressionistische uitdrukking. Het is absoluut niet speels. Het is doet eerder denken zelfs aan de schreeuwen van Munch volgens sommigen. En dan hebben we tenslotte een zeer gekend werk, de duizeling Vertigo, waarvan men zegt dat het een beetje een echo zou zijn van het zelfportret, maar dan een vrouw. Hij is nogal heel gecomplexeerd ten opzichte van een vrouw, want hij vindt haar vreemd, sensueel en ongrijpbaar.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
5: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
5: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
11: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
11: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Sinds gisterenmorgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn, Fabrice Goffin, wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
13: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger ook Bluf mij fikken van de minne.
14: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
15: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
17: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
17: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
17: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
17: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt. uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
18: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
11: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat, dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen en ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
11: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen, maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
18: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee regionieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
1: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
1: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
15: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
23: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
24: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
1: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau, voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
1: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
25: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
26: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
4: Gids Gendalens, hoe deed de Coët in de jaren 60 en 70?
27: In 1967 bestond de Oostendse coöperatie 75 jaar en waren 42.000 gezinnen lid. De hoofdlokalen waren in De Gent, Amsterdam, Rome, Ieper en Jules Peurkaartstraat en de Alfons Pieterslaan. Daarnaast had de Co 24 filialen, 11 apotheken en een 10-tal aangenomen huizen. Er werkten op dat moment 728 personeelsleden en met de concessionarissen erbij gerekend ruim 800. SEO was op het toppunt van haar succes, een absoluut begrip aan de kust en ver daarbuiten. Maar er waren veranderingen op til. In 1971 werd Olivier Bals de laatste voorzitter. Hij getuigde dat het moeilijk was om met nieuwe ideeën in een bedrijf te stappen dat al jaren op conservatieve wijze werd geleid. De verkoopruimtes waren nog steeds afgestemd op de klassieke manier van verkopen, namelijk verkoopster tegenover klant. De jongere generatie vroeg zelfbediening, zoals in de nieuwe warenhuizen. De gebouwen zelf vroegen dure aanpassingen. Het gebouw in de Amsterdamstraat werd opgesmukt met een nieuwe gevel en een lift voor de klanten. De broodverkoop was fel afgenomen, de beheerders opteerden voor verhoogde teruggaven en verlaagde broodprijzen, maar niets kon baten. Het mooie gebouw op de hoek van de Ieperstraat, waar de bierko was, was ook niet aangepast aan de nieuwe manier van winkelen en de bierko zelf was in vrije val. De trouwe, oudere klanten die hier hun pintje bier Meiresonne kwamen drinken, bleven stilaan weg. Dit antiek café zonder muziek sprak ook de jeugd niet aan. Onmiddellijk sluiten van de verlieslatende filialen was onmogelijk. Er waren lange vooropzegperiodes van het personeel wat financieel zwaar doorwoog. De verkoop van een filiaal bracht vaak niet genoeg op om de ontslagpremies te dekken.
13: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
16: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
14: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
17: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
14: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
17: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
14: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
17: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
14: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
17: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
14: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
5: Noordzee Regio Nieuws.
15: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
18: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
15: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. 2 Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
18: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
14: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
18: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
5: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
15: 3 Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs. Die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
14: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
14: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
3: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
14: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
3: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
15: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
12: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
23: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
24: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? Kijk, zoveel jaar later.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: In Bredene werd gisteren 25 jaar Naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Rode, initiatiefnemer van het Naaktstrand, en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
25: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
14: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
25: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
15: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december, zegt schepen Nico Geldhof.
26: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
15: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
28: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het kurszaal opent op een bijzondere manier.
26: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
0: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
26: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
15: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
18: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
15: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
28: Begin dit jaar starten we eigenlijk met vier vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
10: En wat je mag niet vergeten, één deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
13: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
16: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: En we hebben het over de snik, Roland.
27: Ja, als men een krampachtige ademhaling krijgt, dan heeft men de hik. Maar de Oostender zegt men de snik. Men gaat hierbij natuurlijk denken aan het Nederlands snikken. Maar dat is dan bij ons schudden en beven. Je kunt dus de snik krijgen, de hik krijgen. In onze stad beweerde men dat kinderen ten gevolge van de snik vlugger groeiden, grote mensen gingen worden. Men zei inderdaad, de snik groeit of dikt. Deze bewering is niet louter lokaal. Ook in Frankrijk meent men dat de hik kinderen doet groeien. Men wil zeker zo vlug mogelijk van de snik verlost zijn. Want dat is lastig. Men vertelde immers ook dat je, als je de snik een hele dag had, je kon doodgaan. Een van de methodes, zei men, was het slachtoffer van de snik doen schrikken en doen verschieten dus. Maar er waren ook velerlei spreuken om je van zo'n vervelende snik te bevrijden en ze hadden alle dit gemeen. Ze moesten zo vlug gezegd worden dat er tot inademen geen tijd was. Ze moesten dus zeer vlug gezegd worden. Veel gehoord was, snik, snik, snik, springt over mijn rek, dat jou maar zijn poten breekt. Dat moest natuurlijk vlug gezegd worden. Snik, snik, snik, springt over mijn rek, dat jou maar zijn poten breekt. Snik, snik, snik, springt over mijn rek, dat jou maar zijn poten breekt. Snik, snik, snik, springt over mijn rek, dat jou maar zijn poten breekt. Eveneens telkens te herhalen was, en ik vind het een leuke, ik en de snik gingen over zij, winderschut wij, en dat ook vlug herhalen. Of, en het is grappiger, ik en de snik gingen over de zij, ik keerde weer, en wie blijft er dan? De snik. Vlug te uiten, en zevenmaal te herhalen was, ik knik knik, ik en de snik, ik geef naar mijn joen, ik geef naar mijn nik, ik geef naar mijn deen die het best verdragen kan.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
28: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
14: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
28: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
15: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
28: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
14: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
28: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
15: In Bredene werd gisteren 25 jaar naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het Naaktstrand en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
25: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
14: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
25: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
15: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december, zegt schepen Nico Geldhof.
12: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
15: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
28: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
19: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
20: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spillier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
28: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
14: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
28: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Wal Raverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Wal Raverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die...

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
4: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
4: Eén, de Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten en die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
6: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd gisteren 25 jaar naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het naaktstrand en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huifluf hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
7: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
8: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
7: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december, zegt schepen Nico Geldhof.
9: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
10: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
11: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
11: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken

0: bij komen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afwasstraat of twee afwasstraten te voorzien.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
6: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostense onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
3: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
8: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
9: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is het Oostends dialect en we kijken of Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, ook weet wat erin staat. Roland, volgens mij weet je niet wat dit woord betekent. Een miepje. Zeg je dat juist?
11: Miepje, ja. Miepje. Ik verstond, Edwin, ik dacht dat je zei mietje.
10: Nee,
11: miepje.
10: Miepje heb ik gevonden.
11: Ik ken het heel zeker, want ik heb er veel gemaakt toen ik klein was. Wij speelden nogal graag, Edwin, toen we klein waren, met de ketten. Knikkeren dus. Stek en palm en zo, andere spelletjes. En je had dus de gewone ketten, of bollenketten, zei men vroeger. Je had dan ook de marbles, die gelijk marmer waren, maar marble is natuurlijk marmer. Dan had je de slekken, de glazen met een spiraaltje in het midden, zou je zeggen. Dan had je de billen, dat waren die uit metaal, de billen. En dan had je ook nog een klein soort knikkertje, meestal roodkleurig, kan ik mij herinneren, wat we zelf maakten. We rolden bolletjes en lieten dit hard worden. En dat waren de miepjes, dat waren zelfgemaakte knikkers. Miepjes.
10: Zo, ja, inderdaad. Dat is het, Roland, staat ook in je woordenboek.
11: Ja, zeker.
10: Helemaal correct. We hebben je niet kunnen betrappen op iets wat je niet weet. Bedankt voor de uitleg.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
12: laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
13: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerke zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Hina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
3: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
3: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
3: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
3: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd gisteren 25 jaar naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het naaktstrand, en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kursaal op 17 en 18 december, zegt schepen Nico Geldhof.
4: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
7: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
8: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
9: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het kursaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd 25 jaar naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Piff Huffluff. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten.
11: schepen Alain Lineel.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
11: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Poret.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
12: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
11: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
17: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
17: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
17: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
17: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
11: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
15: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
18: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wel bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: In Bredene werd gisteren 25 jaar Naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het Naaktstrand, en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
11: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december, zegt schepen Nico Geldhof.
4: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest en een grote zaal.
11: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
19: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
11: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
19: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
11: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
19: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
11: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
19: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
19: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
19: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
11: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Nina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pief Huffluff. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
11: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
22: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
26: Theo is gehuisvest in Kuistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gistel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
27: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, we hebben het vandaag over het woord ossan.
29: Ja, een woord, Edwin, dat nog volop gebruikt wordt. Als niet-West-Vlamingen dit horen, ossan, denken zij dat wij Japans spreken. Wanneer het je hiharen? Ossan. Ossan betekent altijd. Tes ossan tsaaste mayon. Voor altijd of steeds zijn er verschillende woorden en uitspraken in ons dialect. Zo zijn er altijd, altijd, altijdend, altijdsten, autend, atend, assan, ossan, naar gelang de spreker. Er zijn dus inderdaad Oostendenaars die niet zeggen ossan, maar assan. Ossan is meer het echte kustwoord. Assan hoort men meer vanaf het Brugse en verder. Maar dat er ook Assan gezegd wordt, brengt ons dichter bij het mysterie van de oorsprong van dit vreemd klinkende woord. Assan komt uit Alsaan. In het Middel-Nederlands, het Nederlands van de middeleeuwen, kwam Alsaan al voor. Verkuli vermeldt dit Alsaan bij het woord zaan, een bijwoord met de betekenis weldra. Assan komt dus niet uit als plus aan, maar wel uit al plus saan. In alle oude Germaanse talen kwam dit woord voor, want dus van het Gotisch soens tot het Oud-Noors isin en het Angelsaksisch sona. Uit dit laatste heeft het Engels soon voor weldra zich ontwikkeld. Very soon en Assan zijn in oorsprong hetzelfde woord. Wie zou dit vermoed hebben? Vermoed hebben dus dat het Engels soon in ons Oostens Assan terug te vinden is.
28: Sommige mensen zeggen Assan Assan.
29: Ja? Ah, dat ga ik moeten noteren, want dat heb ik nog niet gehoord. Ik heb wel al gehoord Assanne en Assanne, met nog een keer een uitdrachter. Maar Assan Assan, dat heb ik nog niet gehoord.
28: Bedankt, Rolande Snerk.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
12: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
28: 3 Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
13: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands?
13: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
13: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd gisteren 25 jaar Naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het Naaktstrand, en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kursaal op 17 en 18 december... zegt schepen Nico Geldhof.
4: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
7: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
8: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Piff Huffluff. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
10: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
3: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
15: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar, die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we een hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project, of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
6: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons Scandani.
8: De vestrap is ook het wat niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd gisteren 25 jaar Naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het Naaktstrand, en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
9: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
9: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: De Oostense politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kursaal op 17 en 18 december, zegt schepen Nico Geldhof.
10: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spelier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
11: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
19: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
20: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik, M25, dat is onze zilveren ook in feite.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, ik heb een woord uit je woordenboek geplukt. Oegedoege, zeg je dat juist? En wat betekent het?
22: Ja, je had het eigenlijk ook nog mogen anders zeggen, Edwin, want het is een woord dat ik onder verschillende vormen gehoord heb. Ik heb gehoord oegedoege, oegedoege, ongedoeve, oegedoeve. Dus niet iedereen gebruikt dat woord op dezelfde manier. En ik denk dat dat te wijten is aan het feit dat het eigenlijk niet zoveel meer gebruikt wordt. Dat de mensen die het gebruiken het lang niet meer gehoord hebben. Vandaar al die verschillende variabelen van oegedoeve. Oegedoeve is een mooi klinkend woord. Het betekent lawaai. Het was door een noegedoege. Dus dat was een lawaai van je welste.
21: Ja, is het een typisch Oostends woord of is het iets wat van buiten Oostende komt?
22: Ik heb het nooit buiten Oostende gehoord. Maar ja, ik heb niet alle mensen van buiten Oostende tegengekomen. Hè. Het zou kunnen dat het ook in andere streken gebruikt wordt. Maar ik ken het van onze stad. Noegedoege. Veel lawaai.
21: Bedankt, Roland de Snerk.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie... pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
7: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
7: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerke zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
6: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd gisteren 25 jaar Naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het Naaktstrand, en de voorzitter van de Natuur.

0: tijd. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december, zegt schepen Nico Geldhof.
1: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest en een grote zaal.
0: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
2: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in de Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
5: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
6: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
7: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
8: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Schepen Charlotte Verkijn, u schrijft een nieuwe concessie uit over de voor de Oosteroever.
10: Klopt, het verhaal kent natuurlijk een hele historiek met de watersportclub die daar zit. Nu, het was niet langer houdbaar vanwege de Vlaamse overheid. Ook de dienst daar die zei van we kunnen dit niet jaarlijks niet meer verlengen. Er moet daar eens een langdurige toekomstvisie op zitten. Dus wij hebben nu met hen onderhandeld dat we hoofdconcessieovereenkomst krijgen en dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
0: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
10: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
11: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Wal Raverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Wal Raverside.

0: Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostense onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
8: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Hoogstadse regionieuws.
1: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
3: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
3: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
3: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
3: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
5: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
6: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu een eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
7: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd gisteren 25 jaar naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het Naaktstrand, en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
8: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
8: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kurszaal op 17 en 18 december, zegt schepen Nico Geldhof.
9: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spillier.
10: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer. Waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
9: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
11: En dat zijn Oostendse bands.
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
11: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
9: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Twee Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hogerwal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
17: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
18: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur.
17: uur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Breden-Nessas.
18: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
19: Dirk Beirens, je praat vandaag over scatologisch taalgebruik.
20: Ja, scatologie, een moeilijk woord, maar scatologie heeft te maken dus met menselijke uitwerpselen. En men zegt altijd dat West-Vlaanderen door mest groot geworden is. Denk maar aan het feit dat er ooit meer varkens waren dan West-Vlamingen. Maar ook in Oostende had je dat fenomeen. We hebben iets in ons taalgebruik met uitwerpselen. Misschien verwijst het naar het vissersbijgeloof, dat onder andere vermeldt dat als je vandaag in uitwerpselen trapt, onbewust weliswaar, dat ga je vandaag heel veel geluk kennen. Maar ook in ons taalgebruik, het dagelijks taalgebruik, komt dat naar voren. Het leven is like een kinderhemdetje, kort en bescheten. Ik moet ongetwijfeld aan Roland de Snerk denken hierbij. Niet persoonlijk uiteraard, maar om het dialectwoordenboek wat hij opgesteld heeft. Daarnaast had je de naijver tussen ateneumstudenten en collegestudenten. De ateneumvrienden zeiden tegen de collegestudenten collegeschitters. En omgekeerd, de collegemensen zeiden ateneezotten. In de liefde was het zo. Een jonge geliefde werd meschietje genoemd. Een wat oudere meschete. En zo krijg je dus heel wat woorden die met uitwerpselen, met scatologie te maken hebben.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
11: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd gisteren 25 jaar Naaktstrand gevierd. Er waren toespraken van burgemeester Kelly Spelier, Jacques de Roo, de initiatiefnemer van het Naaktstrand, en de voorzitter van de Naturistenfederatie. Ook comedian Piff Huffluff hield een toespraak. Voor een beperkt publiek gaf hij ook de eerste naakte comedyvoorstelling. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
9: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
10: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
9: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. De broers Wouters met groot orkest openen het kursaal op 17 en 18 december... zegt schepen Nico Geldhof.
8: Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Bredene zal huisdierkaartjes verdelen. Burgemeester Kelly Spelier.
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
13: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
14: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
10: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
10: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
15: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
10: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
15: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd 25 jaar Naaktstrand gevierd. Dat gebeurde met een academische zitting en een voorstelling van comedian Pif Huffluff. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. 2 Oostendse onderwijsprojecten krijgen steun van de provincie. De Branding krijgt 24.000 euro voor de begeleiding van jongeren met autisme-spectrumstoornis in het secundair. Arctos krijgt 30.000 euro voor Hoger Wal, waarbij jongeren een zeilboot herstellen. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots stelde het zomerprogramma voor. Voor jongeren tussen 12 en 15 is er elke donderdag een activiteit of uitstap. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen Marleen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
22: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
21: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
22: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
21: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
22: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
21: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
22: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
21: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
22: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
21: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
22: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: 3 Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Lago Grasduinen, het nieuwe zwembad van Bredene, heeft van Sport Vlaanderen het toegankelijkheidslabel A+ ontvangen. Omdat er zonder gas verwarmd wordt, krijgt Lago Bredene ook het Green Key certificaat. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
21: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
24: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
25: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbaarheid.